Mama, moet je een toilet? Maar we zijn de moeite een toilet bij. We zijn die keer bij niemand toilet. Dan moet je een toilet. Moet je een toilet? Ja, een koekka. Moet je een toilet? Ik weet niet, mama. Koetje. Mama. Mama. Mama. Mama. Doe me koekka. Mwilanga manda.